Release. 5. September, 26. We zijn terug voor de zomerpauze. Voor echt door met Club Sound am Samstagabend. Zo mag ik hier stemmen voor het weekend, voor de Samstagabend. Heute oben met Release Rad X 94,5 met haar host, het Louis, bis om 12 uur, circa 11 uur, 12 uur. Viel Spaß dabei.

Ja, Release Radix 24,5. 2 minuten op 4 op nu in losse Release Radix 24,5. Met Louis en met Liebe im Untergrund. Jawohl. Ja.

Yeah, Monarch Slamming. Musical. Fijn voor de passionables. Voor je in huis gekeerd. Nervous Records. Niet uit de 91. Yeah. Slamming.

Tani, eerloze release. Winter op vooral de experience komen van zin. Dan hoorde ik genau dat. House music van Fenster, aus allen Dekaden. Ja, en dat weer om host en Louis, en dat mag dat mega gaan voor u. Ja. Peace, vrede voor alle. Release Radio Experience 5. House music bis om middernacht.

4 minuten op Elfie Release Radio Experience komt voor mijn host Ed Lewis. Op is om 12 uur. Ja. House music. Underground. Noordol. Radio Experience komt voor mij. Vielen dank, Gerd.